U hoorde het pianokwintet nummer 1 van Ruud van Eten, uitgevoerd door Ronald Brautigam, piano en het Cryptos-kwartet. U luistert naar een concert dat de concertzender opnam tijdens het festival November Music 2008. Tot slot van dit concert een klassieker, het pianokwintet van Schumann. Dit kwintet wordt beschouwd als het eerste belangrijke pianokwintet in deze bezetting, dus strijkkwartet plus piano. Later volgden andere beroemd geworden pianokwintetten van onder meer Brahms en Franck. Luistert u naar Ronald Brautigam en het Cryptos-kwartet.

hoorde het pianoquintet nummer 1 van Robert Schumann, uitgevoerd door Ronald Brautigam, piano en het Kryptos Kwartet. We gaan verder met het tweede concert van deze aflevering, Concert Zender Live. En dat vond een dag later plaats, op 13 november en wederom in de toonzaal van Den Bosch. Er stonden twee werken op het programma. Mappamondo van Richard Reinfels en Atlas Eclipticus van John Cage. Beide werken werden uitgevoerd door het ensemble Modello 62. Dit 12-koppig orkest werd opgericht in 2003 aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag en het staat onder leiding van de Argentijn Ezequiel Menalet. Atlas Eclipticus werd gecomponeerd in 1961 en is geïnspireerd op de sterrenhemel. In de partituur staan geen tempo-aanduidingen. De dirigent bepaalt de lengte van het stuk. Eigenlijk zijn de enige aanduidingen in de partituur of er korte of lange noten moeten worden gespeeld en of die hard of zacht moeten klinken.

U hoorde van John Cage zijn Atlas Ecliptikas uit 1961. Het tweede stuk van dit programma is van Richard Rijnvos en is getiteld Mappamondo. Dit werk is geschreven voor stem, tuba en ensemble. Mappamondo is gebaseerd op het verhaal van de middeleeuwse monnik Fra Mauro. Deze werkte aan een unieke wereldkaart, uitsluitend gebaseerd op verhalen en getuigenissen van zeevaarders en kooplieden. Het klooster bevond zich op het eiland San Michele, vlakbij Venetië. Later deed dit eiland dienst als gemeentelijke begraafplaats. Hier liggen onder meer Sergej Diaghilev, Igor Stravinsky en Luigi Nono begraven. U hoort Modello 62, onder leiding van Ezequiel, aangevuld met Menelet Maurits Draaier, bariton, en Arne Visser, tuba.

mijn cel hier in San Michele met uitzicht op de lagune, krijg ik het gevoel een vogel te zijn die bang is zijn nest te verlaten. Aan de andere kant van deze omsloten wateren, beschut als ze zijn tegen de razernij van Adriatische stormen, leeft een wereld van hartstocht en lijden voort. Ik, die deze geborgen plek tot mijn vesting heb gemaakt. Men zegt dat ik over meer wereldkennis zou beschikken dan welke levende ziel dan ook. Geruchten over mijn werk bereiken de verste uithoeken van de wereld. Mensen die gewoonlijk niet met mij in contact zouden treden, doen dat nu wel omdat ze hun kennis willen delen. Dit schenkt mij veel voldoening.

Ik twijfel dat ik me in het verleden aangetrokken voelde tot de verslagen van reizigers met een onbevooroordeelde blik. Deze mensen hadden verslagen mee teruggebracht, waarin de wereld werd beschreven op basis van hun getuigenissen en niet zozeer van het effect ervan op hun ziel. Ik op mijn beurt had hun informatie vertaald in herkenbare kustlijnen. Het wezen van geografische nauwkeurigheid. Onnodig te zeggen dat deze kaart van mij buiten alle proportie is gegroeid. De vier hoeken van de aardbol zijn nu gevuld met een onomschrijfbare hoeveelheid kennis die ik voorheen buiten haar blikveld zou hebben beschouwd. Mijn kaart neemt mij geheel in beslag door wat ze niet toont. Steeds wanneer ik er naar kijk, raak ik geboeid door wat nog niet binnen de randen is opgenomen. Ik honger naar meer kennis, nieuwe landen te ontdekken, mensen, hun zeden. De vervaardiging van mijn kaart heeft een dimensie aangenomen die in mijn eerste aanzet geen rol speelde. Had ik natuurlijk wel verwacht dat de informatie die ik ontving bij tijd en wijle tegenstrijdig zou zijn. Nu al begint mijn kaart overladen te raken met een berg tegenstrijdige opvattingen. Dit kon ook niet uitblijven wanneer je feiten verzamelt die niet kunnen worden geverifieerd. Maar ik had niet verwacht zoveel meditatieve kennis te ontvangen. Kennelijk wilden mijn correspondenten alleen overbrengen wat zij belangrijk achten voor de voltooiing van mijn taak. Ik bleef zitten met de knagende twijfel of ik wel een juist beeld van de wereld kreeg. Kon het zijn dat ik verkeerd was geïnformeerd? Was de wereld wel anders dan ik haar was gaan zien. Elk individu dat ooit had geleefd droeg bij aan de evolutie van de aarde, aangezien zijn observaties deel uitmaakten van haar groei. Zo bezien was de wereld een plek volledig uit gedachten samengesteld, steeds veranderend, zichzelf constant vernieuwend, door het proces waarin de mensheid haar eigen werkelijkheid overpeinst. Dit bracht me op het idee een kaart te modelleren die elke categorie

hemel op aarde zou laten zien. Een kaart die als model voor alle kaarten zou dienen, verspreid over ruimte en tijd. Ik hoopte zo zeer dat een dergelijke kaart tot de geboorte van een andere kaart zou leiden en vervolgens weer een. Zodra ik de boot bij de aanleg tijdens die aanmeren, begin ik mij af te vragen wie er aan land komt om mij datgene te overgeven wat het tijdens zijn omzwervingen heeft aanschouwd. Het leven geeft zijn oorsprong prijs op het moment dat hij voet aan wal zet en zijn mantel recht trekt. Daaronder ligt een deel van de waarheid verborgen, als een zwaard. Geduld. Ik heb er zoveel van nodig als ik maar kan opbrengen. Het mag dan lijken of de wereld binnen een handbereik is, maar ook dat is een illusie. Ik moet oppassen er niet van uit te gaan dat alles wat ik hoor volledig weergeeft dat zich daar buiten bevindt. Aan het andere eind van een bergketen of aan de oevers van een afgelegen haven. Ik ben een gevangene geworden van kennis, overspoeld als ik ben door een overdag.

van hun verlangen mij te verzekeren van het unieke van hun visie. Wie ik ben, wordt betekenisloos, gelet op hun behoefte de eigen verslaving aan het verrassingselement te rechtvaardigen. Ik vraag me af of dit de manier is waarop de wereld verandert, hoe zij zich elke keer opnieuw manifesteert. Niet als een planeet in haar hemelse baan, maar als een conjunctie van gedachten in de ruimte. Hoe staat het met mijn wereld? Uitgespreid en golvend ligt zij op tafel, een enorme ring van onbegaanbaar terrein. Gebieden met niets dan ruimte strekken zich uit tot de verste uithoek.

Bij het schijnsel van een kaars lijken kustlijnen heel lichtjes voor mijn ogen te trillen. Ze pulseren gelijk de beweging van eindeloze onzichtbare getijden. Ik weet in mijn hart, in de verste uithoeken van mijn persoon, dat de kaart die op het punt staat zich voor mijn ogen te ontvouwen, eens en voor altijd de omvang van mijn wereld zal blootleggen. Het kan mij zelfs niet worden ontnomen, behalve op het moment van mijn dood die me achtervolgt, juist wanneer ik probeer bezit te nemen van de wereld in al haar tijdloosheid.

hebben al deze ijdele en nimmer aflatende ondervragingen mij dichter bij het begrijpen van de ware aard van de wereld gebracht. Al haar veelvormigheid heeft geleid tot een zekere verwondering, zoveel ik wil toegeven. Toch blijf ik zitten met het gevoel dat ik in een onmetelijk vacuüm leef, omgeven door leegte, alsof mijn verlangen dit aanvaarden vruchteloos is gebleken. Ik staar naar de kaart en begin een portret van mijzelf te zien.

eenzaamheid zweeft rond haar contouren, net als rond mijn hoofd, en verheldert wat ik zie. Zowel de kaart als ik klampen ons vast aan de onzichtbaarheid van wat we vertegenwoordigen. Ook wordt de spanning tussen ons niet veroorzaakt door mijzelf en de kaart, maar door de versmelting van die twee. De kaart en ik zijn één. Ik tuur naar de grote lege plekken op mijn kaart die nog op verheldering wachten. Hun uitgestrektheid weerhouden me. En toch weet ik dat zij de

0: U hoorde Mappamondo van Richard Rijnvos. De opnametechniek van beide concerten was in handen van Kees van de Wiel. Sem de Jong stelde dit programma.
1: Kees van de Wiel.

Dit is de concertzender met het programma 230 Volt. Vandaag staan alle programma's in het teken van concertzenderarchiefopname van het November Music Festival 2005. In dit uur aandacht voor vooral elektronische werken. Op zondagmiddag 20 november 2005 vond er in de Verkadefabriek onder de titel The Composers Club een ontmoeting plaats van vier jonge getalenteerde componisten. Onder leiding van Harry Broeren werd onderling en met het publiek gepraat over het componeren. De stukken die als illustratie werden uitgevoerd, werden door de concertzender opgenomen. Als eerste hoort u van Gert-Jan Eldring het stuk Cygnus, geschreven voor en uitgevoerd door celliste Anne-Magda de Geus.

Anna Magda de Geus speelde het stuk Cygnus uit 2005 van Gert-Jan Eldering. Luistert u nu naar Restzeit van Dorothee Hane. U hoort Lenka Dzubkova viool en Dorothee Hane zelf live elektronica.

Dat was het stuk Restzeit van Dorothee Hane. U hoorde haar zelf live elektronica en verder violiste Lenka Zubkova. Luistert u nu naar Druk van Marijn Bisschops. Hij speelt zelf accordeon.

U hoorde Marijn Bisschops in zijn eigen compositie Druk. Luistert u nu naar Shift Coordinate Points van Esther Venrooy. Zij bedient zelf de live elektronica.

0: Yep, coordinate.
1: Please. Please.

onderhoudt en met wie die regelmatig optreedt. Achtereenvolgens hoort u After the Tryst uit 1988, A Different World uit 1995 en Kiss on Wood uit 1993.

Road Movies van John Adams. Het werk werd uitgevoerd door Marijn Simons viool en Sepp Grotenhuis piano. We luisteren naar live-opnamen die we maakten tijdens het festival November Music 2008. Marijn Simons en Sepp Grotenhuis speelden ook drie werken van de Schotse componist James McMillan. McMillan is een componist en dirigent waarmee Marijn Simons een grote vriendschapsband

Kiss on Hood besloot dit blokje composities van James McMillan. U hoorde Sepp Grotenhuis, piano en Marijn Simons, viool. Dit is de Concertzender met Concertzender Live en u luistert naar opnamen die wij maakten tijdens het festival November Music 2008. We zijn nu toe aan 4 werken van Marijn Simons zelf. 3 werken stonden op het programma en het laatste werkje, Mariachi, die Atitit. Tocca uit 2004 was de toegift. Maar we beginnen met Capriccio voor Stan en Ollie uit 1996. Daarna Bass Continuous uit 2007. En Sonata voor een Odd Couple uit 2008. Wederom Sepp Grotenhuis, piano en Marijn Simons, viool.

Ja, luid applaus voor de mariachi, oftewel de A ti te toca van Marijn Simons. Het werk werd uitgevoerd door de componist zelf en Sepp Grotenhuis op piano. We besluiten deze tweede uitzending met live-opnames van het Festival November Music 2008 met een kort concert dat op zondag 16 november plaatsvond in de kleine zaal van de Verkadefabriek. Het Canadese ensemble Continuum bracht twee werken van Nederlandse componisten. Als eerste hoort u de wereldpremière van Continuum van Martijn Voorveld. Het is een driedelige compositie waarbij elk instrument op een ander moment begint, waardoor er een continuum ontstaat, en wel van de staccato-klappen van deel 1, via de treurzang van deel 2, tot de glinsterende flatline van deel 3. Luistert u nu naar het Ensemble Continuum met Continuum van Martijn Voorveld.

Dat was Zeitkratzer met de wereldpremière van One for Romy van de Belgische componist Rudy Trouvé op 17 november 2005 tijdens het festival November Music in Muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch. Dit programma werd samengesteld door Kees van de Wiel. De opname werd voor de VPRO gemaakt door Mark Broer en alle gegevens over deze themaavond van de Concertzender zijn natuurlijk terug te vinden op onze website www.concertzender.nl.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En dit is het derde programma met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2008, dat vorig jaar van 12 tot en met 16 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. We gaan de komende maanden ongeveer 18 uur live-opnames van het festival uitzenden. En vandaag kunt u luisteren naar een concert van het ensemble Sigurat, met 3 premières van Brabantse componisten en een 5 kwartier durende geluidssculptuur van Anthony Fiumara. Op zondagmiddag 16 november vonden er in het muziekcentrum De Toonzaal 3 concerten plaats rond componisten en sopraansaxofonist Theo Louvendi. Het concert van Theo Louvendi's ensemble Sigurat, waar u nu naar gaat luisteren, was geheel gewijd aan die November Music compositieopdrachten. U hoort allereerst Tumbleweed van Mete Erker. En in dit stuk verwerkt Erker invloeden uit de traditionele Boliviaanse muziek voor de bezetting panfluit, blokfluit, zang en slagwerk. Luistert u naar het ensemble Sigurat met Tumbleweed van Mete Erker.

Dit was de première van Tumbleweed van Mette Erker door ensemble Sigurat. Het tweede werk dat u gaat horen is van Jeroen van Vliet. Niet alleen een talentvolle jazzpianist, maar ook componist. Over het werk Chakaltaya zegt hij zelf: het stuk in kleine bezetting met het accent op de strijkers uit de groep speelt met het begrip afdaling vanaf grote hoogte om in een hectische omgeving een stille achtergrond te ervaren. Chakaltaya is een van de hoogste toppen in de omgeving van La Paz, Bolivia, met een prachtig uitzicht op het gebergte rondom en de stad diep beneden. De snelle en duizelingwekkende afdaling brengt je van serene stilte steeds dichter bij de drukte en het lawaai van de stad. Luister naar Chakaltaya van Jeroen van Vliet door ensemble Sigurat.

Dit was de première van Chakaltaya van Jeroen van Vliet door ensemble Ziggurat. Tot slot, van dit drieluik van Brabantse componisten hoort u een kort werk van de in Tilburg afgestudeerde en uit Koeweit afkomstige componist Rachid Al-Bugaili. In zijn nieuwe stuk Al-Zahra laat hij zich meeslepen door het exotische instrumentarium van Ziggurat en zijn fictieve herinnering aan een concertavond in het Al-Zahra-paleis in Córdoba als gast van kalif Abd ar-Rahman III. Luister naar Al-Zahra van Rachid Al-Bugaili door het ensemble Ziggurat.

Dat was de geluidssculptuur Counting Eskimo Words for Snow van Anthony Fiumara. Gemaakt in opdracht van het Festival November Music. Volgende maand meer muziek van het Festival November Music 2008. En dit programma werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Vandaag de eerste van een reeks programma's die gewijd zijn aan het festival November Music 2006. Wij namen tijdens dit festival in totaal 17 concerten op. En het grootste deel hiervan gaan we de komende maanden uitzenden op elke vierde maandag van de maand. Op 16 november vond in de grote zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch de officiële opening plaats van de alweer 14e editie van dit festival voor hedendaagse muziek. Het eerste gedeelte bestond uit een concert onder de titel The Myth is in Art, een initiatief van de Duitse muzikus Stefan Frolex. Het programmaboekje zegt over dit project het volgende. Voeder uw concertvleugel met een hooibaal of gebruik uw elektrische gitaar als strijkplank. Ja, hoe gek het ook mag klinken, de Fluxuskunst is nog altijd springlevend. De kunstenaars van de Fluxusbeweging wilden de band tussen kunst en maatschappij, tussen kunst en publiek herstellen. De performance en het moment van handeling waren voor de kunstenaar het eigenlijke kunstwerk. Einde citaat. Op het programma staat verder het legendarische stuk Symphonie Monotone Silence van Yves Klein. En verder nog een selectie werken van het Engelse Fluxus Orkest, de Scratch Orchestra, met korte werken van Howard Scampton, Alan Brett en John White. Maar luistert u nu naar het Klangzeit Ensemble en het Vocaal Laboratorium met The Myth is in Art. En we beginnen met versie 1 van de Symphonie Monotone Silence.

0: Long. Cool.
1: Slow.
0: Calm.
2: Where is?

Dit was versie 2 van de symfonie Monotone Silence van Yves Klein, uitgevoerd door het Klangzeitensemble en leden van het Vocaal Laboratorium. U hoorde The Myth is in Art, het eerste deel van het openingsconcert van het festival November Music, zoals dat op 16 november in de Verkadefabriek te 's-Hertogenbosch klonk. Dit is de concertzender met concertzender live. En u hoort opname die we maakten in 's-Hertogenbosch op 16 november.

november jongstleden. Na de pauze van het concert was het tijd voor de International Improvisation Pool. Elk jaar is er tijdens November Music ook plaats voor de geïmproviseerde muziek. Dit jaar werd een ensemble geformeerd rond de Amerikaanse pianist Uri Kane. Samen met violist Oene van Geel, accordeonist Philippe Turlot, contrabassist C. Stefan Lievenstro en drummer Erik Tielemans brachten zij een aantal werken die de dagen voor de uitvoering tijdens de repetities waren ontstaan. We beginnen met Glamorama van Stefan Lievenstro.

Musette van Philippe Thuriot. U kunt nu luisteren naar Unseen Variation van Oene van Geel en Jeroen van Vliet.

Dat was Sternenrest van Willem Boogman tijdens de première uitvoering in het Bosse Makershuis tijdens November Music 2008. Het werk werd uitgevoerd door Olaf Tarenskeen gitaar, Arnold Marinissen slagwerk, het Belgische Specta ensemble en de Wave Field Synthesis. Op zaterdag 15 en zondag 16 februari presenteerde Esther Vernooy het elektronische werk Ontluisterd Land in het Noord-Brabants Museum in Den Bosch. De muziek is gecomponeerd bij een documentaire die Herman van der Horst in 1946 maakte over de verwoesting van de natuur als gevolg van de Tweede Wereldoorlog en het herstel ervan. U hoort nu de première van de bijbehorende muziek in twee delen, Atlantiek en Ontluisterd Land.

Dat was de première van Ontluisterd Land, een elektronische compositie van en door Esther van Nooy. In het festival November Music is ook altijd plaats ingeruimd voor vernieuwende jazz. Op donderdag 13 november werd in Muziekcentrum De Toonzaal de Muziekprijs 2008 van het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant uitgereikt aan pianist Harman Fraanje. Ter gelegenheid van deze uitreiking speelde Fraanje samen met trompetist Erik Vloeimans vier werken van Harman Fraanje. U hoort Philip, March of the Carpenter Ants, Part 1 en Country. Dit zijn Harman Fraanje piano en Erik Vloeimans trompet.

Dat was het laatste stuk van een concert van Harmen Fraanje en Erik Vloeimans, Country. U hoort nu, tot slot van deze aflevering van Concerts and Alive, het werk Phonography van Philip Guts en Toggy Einarsson.

Dat was de soundscape Phonography van Philip Guts en Toggy Einarsson, speciaal gemixt voor het festival November Music 2008. Meer informatie op www.concertzender.nl. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel.

Dit is de Concertzender met Concertzender Live. Het tweede van een reeks programma's gewijd aan het festival November Music 2006. De Concertzender nam tijdens het festival in totaal 14 concerten op. En het grootste deel daarvan gaan we de komende maanden uitzenden op elke vierde maandag van de maand. Op 16 november had November Music een primeur met het eerste publieke optreden van het Brabants ensemble FC Jongbloed. Een ensemble van getalenteerde studenten van het Fontys Conservatorium in Tilburg, onder leiding van Arnold Marinissen. Het ensemble gaat zich in de toekomst toeleggen op het uitvoeren van nieuwe werken van compositiestudenten en klassieke werken van de afgelopen 50 jaar. Ook tijdens dit concert in de Toonzaal in 's-Hertogenbosch geen simpele intikkertjes of al te doorzichtige 1-2'tjes, maar een doortimmerd programma met gouden ouwe van onder meer Hans-Werner Henze en Karel Goeivaerts. En daarnaast klinkt er een première van Maarten Altena. Ook de jonge garde komt ruimschoots aan bod. Peter Vig, Rachid El Rachidi en Matthias van Nispe bereiden ieder een pittige amuse voor kamerensemble voor. We beginnen met werk van Peter Vig.

net wat jij ook niet. Tom, het is niet eerlijk, hè? Maar ik heb geen knopje van Edward. Dat is niet echt helemaal eerlijk, hè? Nee.

Tot slot van dit Richard Reinfors portret hoorde u de microtonale versie van Stanza. Het werd uitgevoerd door het Ives Ensemble in Muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch. U luistert naar Concertzender Live. En Concertzender Live is vandaag helemaal gewijd aan het festival November Music 2008. Op vrijdag 14 november was er in het kader van dit festival een dubbelconcert van de Amerikaanse componist Phil Niplock. In het tweede concert werd een combinatie van video en microtonale drone aan het publiek voorgeschoteld. U hoort een groot deel van dit concert waarbij in het middengedeelte de Nederlandse saxofonist Thomas Ankersmit zijn bijdrage leverde.

Dit was een groot deel van het concert dat Phil Niblack in het kader van het festival November Music gaf in de kleine zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. Volgende maand meer muziek van het festival November Music 2008, waaronder de kameropera Black Feather Rising van Param Vir. Concertzender live.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Vandaag het vierde programma met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2008, dat vorig jaar van 12 tot en met 16 november plaatsvond in 's Hertogenbosch. We zenden in de maanden maart tot en met oktober ongeveer 18 live-opnames uit van dit festival. In deze zesde uitzending de integrale weergave van de kameropera Black Feather Rising van de in India geboren en nu in Engeland wonende componist Param Veer. Het libretto is van de Engelse schrijver David Rudkin. Black Feather Rising is gebaseerd op Healers on the Mountain, een mondeling overgeleverde mythe uit Healers on the Mountain and Other Myths of Native American Medicine, opgetekend door Teresa Pigoyan. Zij groeide op in het reservaat van de San Juan Pueblo-Indianen in New Mexico en begon als kind al met het verzamelen van mondeling overgehevelde verhalen. Tijdens een feest zien een jonge man, Raven Collar, en een vrouw, West Wind Rising, elkaar voor het eerst. Ze glimlachen naar elkaar en ze weten, ze zijn reddeloos verliefd. Maar de afstand tussen hen is groot. De vrouw is getrouwd en heeft een kind. En de man is door zijn stiefmoeder beroofd van zijn geheugen en van zijn magische krachten. Maar in zijn onderbewustzijn blijft Raven Collar zijn liefde voor West Wind Rising bezingen. En zij hoort in haar dromen zijn lied. Ze besluit om huis en haard, man en kind te verlaten om haar geliefde te gaan zoeken. Een moeilijke en zware reis voert haar naar de geheimzinnige Black Feather Mountain, waar vandaan zijn lied lijkt te komen. Wanneer West Wind Rising langs een steile wand naar beneden probeert te klimmen, wordt ze aangevallen door een raaf. Ze verliest haar evenwicht en stort naar beneden. Raven Collar vindt haar zwaargewonde, bijna levenloze lichaam. Vroeger had hij haar met magische krachten kunnen genezen, maar nu herkent hij haar niet eens. Hij herinnert zich zelfs zijn eigen naam niet. Nu de geliefden elkaar terugvinden, blijkt de reis alleen nog maar net te zijn begonnen. Luistert u naar Charlotte Riedijk en bariton Alistair Sheldon Smith en een instrumentaal ensemble bestaande uit Marieke Fransen piccolo en altfluit, Lars Wouters van de Oude Weijer klarinetten, Godelieve Schrama harp, Wim Vos slagwerk, Marijke van Koten altviool en Doris Hochscheid cello. En de opname werd gemaakt op 15 november 2008 door Kees van de Wiel in de grote zaal van de Verkadefabriek in 's Hertogenbosch. Dit is Black Feather Rising van Param Veer.

Poor, foolish woman. The earth has said no to me. Said no to me.

U hoorde de afgelopen anderhalf uur de kameropera Black Feather Rising van de Engelse componist Param Vir. Opgenomen in de grote zaal van de Verkaderfabriek in 's-Hertogenbosch. En dit concert was onderdeel van het festival November Music 2008. Op zondag 16 november vond er in het kader van hetzelfde festival een bijzondere dansvoorstelling plaats in de Openbare Bibliotheek van Den Bosch. Onder de titel Je bent al bijna dood is het Tilburgs dansgezelschap Vloeistof een samenwerking aangegaan met drie jonge componisten. Anne Parlevliet, Sebastiaan Swartz en Wilco Botermans schreven speciaal voor dit project een compositie voor koptelefoon. In de bibliotheek is een dansvloer gecreëerd waar de drie componisten langs zitten en de muziek live mixen bij de dans. De vier dansers bewegen onophoudelijk. Het publiek bepaalt zelf hoe ze de dansvoorstelling beleeft door steeds een andere koptelefoon te kiezen. Uit iedere koptelefoon stroomt andere muziek, zodat ieder publiekslid een totaal andere theatrale ervaring krijgt voorgeschoteld. U hoort nu de compositiebijdrage van Sebastiaan Swartz.

Dit was Je bent al bijna dood van Sebastian Schwartz. Een van de drie componisten die een rol speelde tijdens de dansvoorstelling. Je bent al bijna dood van dansgezelschap Vloeistof in de Openbare Bibliotheek in 's-Hertogenbosch. Volgende maand meer muziek van het festival November Music 2008. Waaronder nieuwe composities in de Composers Club. Improvisatie door Theo Louvendi, Jeroen van Vliet en Onno Govaert. En een elektronisch werk van Wouter.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. De vierde van een reeks programma's die gewijd zijn aan het festival November Music 2006. De Concertzender nam tijdens dit festival in totaal 14 concerten op en het grootste gedeelte daarvan gaan we de komende maanden uitzenden op elke vierde maandag van de maand. Op 18 november vond in de Verkadefabriek in Den Bosch de wereldpremière plaats van From the Rendition Series with Various Extremes van de Amerikaanse elektronica-pionier Gordon Mumma. De belangstelling was zo groot dat er twee uitverkochte concerten na elkaar plaatsvonden. Omdat het om een werk gaat dat de nodige vrijheid laat voor de uitvoerenden, laten we vandaag beide concerten horen. Plus een integrale opname van de generale repetitie op diezelfde dag. We wisselen deze drie versies af met opnames van drie strijkkwartetten door het fameuze Duitse Minuet Quartet. Opnames die een dag eerder werden gemaakt in de toonzaal in Den Bosch. Maar we beginnen met de repetitieopname van From the Rendition Series with Various Extremes van Gordon Mumma met Tomoko Mokoyama aan de piano en Gordon Mumma die een iPod bedient met elektronische samples. De iPod met een piepklein speakertje ligt in de vleugel.

U hoorde From the Rendition Series with Various Extremes van Gordon Mumma, een repetitieopname. Het première concert hoort u zo dadelijk. U luistert naar live-opnames van het festival November Music, dat vorig jaar november plaatsvond in Den Bosch. We gaan verder met een opname die op 17 november tijdens een lunchconcert is gemaakt in de Toonzaal. Het Duitse Minguet Quartet speelde die middag 3 strijkkwartetten, afkomstig uit België en Duitsland, landen waar het festival November Music zich ook afspeelt. Als eerste stond het bekende 3e strijkkwartet Im Innersten van Wolfgang Riem op de lessenaar. Een van de mooiste van de 12 strijkkwartetten die Riem inmiddels schreef.

U hoorde de derde uitvoering van From the Rendition Series with Various Extremes van Gordon Mumma door Tomoko Mokoyama op piano en Gordon Mumma op iPod. We besluiten deze aflevering van Concert Center Live met wederom een opname van het Duitse Minguet Quartet. Tot slot van het lunchconcert op 17 november in de Toonzaal speelden zij het derde strijkkwartet Jagdquartet van de Duitse componist Jürg Wiedmann.

U heeft geluisterd naar de vierde aflevering van een serie van 7 uitzendingen met live-opnames die de concertzender maakte tijdens de 14e editie van het Festival November Music, aflevering 2006.

U luistert naar de Concertzender met het programma Concertzender Live. En dit is het vierde programma met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2008. Dat vorig jaar van 12 tot en met 16 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. We zenden in de maanden maart tot en met oktober ongeveer 18 uur live-opnames van het festival uit. In deze zevende uitzending de Composers Club. Improvisatie door het trio Theo Louwendi, Jeroen van Vliet en Onno Govaerts en elektronische muziek van Wouter Snoei. We beginnen met de opname van de jaarlijkse Composers Club, waarin nieuwe werken van jonge componisten worden gespeeld en toegelicht. Dit jaar werd de Composers Club 2 dagen na het festival herhaald in De Link, het Tilburgse podium voor nieuwe muziek. Het concert begon met Houts en Snaren van Katie van Eck. Een compositie voor viool en live elektronica die werd versterkt door een door de componisten gebouwd houten klankbord. Met erop een aantal losse snaren. U hoort violiste Suzanne Zapf.

Dat was Hout en Snaren van Katie van Eck. Een compositie voor viool en live elektronica. Die werd versterkt door een door de componisten zelf gebouwd houten klankbord met daarop een aantal losse snaren. U hoorde de violiste Suzanne Zapf. De jonge Duitse componist Dieter Dolitzel componeerde voor de composersclub Fleisch 2 voor slagwerk. En de slagwerker is Ruben Koman.

Dat was van de Duitse componist Dieter Dolitzel voor de Composersclub gecomponeerde Fleisch 2 voor slagwerk. En de slagwerker die u hoorde, dat was Ruben Koman. Perspectives van de Belgische componist Nico Sal is een compositie voor viool en real-time elektronica, waarbij de boog van de viool is uitgerust met een bewegingssensor die de snelheid van de boog vertaalt naar elektronische manipulatie van de geproduceerde toon. Marieke Berendsen bespeelt de viool.

Dat was Perspectives van de Belgische componist Nico Sal. En Marieke Berendsen bespeelde de viool. Inventio non stoppio van Bruno Nelissen is opgebouwd uit contrapuntische variaties op een noot voor viool en live elektronica die middels allerlei voetpedalen door de violisten wordt aangestuurd. U hoort wederom Marieke Berendsen.

Yes. Free.

Dat was een weergave van Moving Stills. Een installatie van 8 kunstportretten en een elektronisch a cappella werk van Wouter Snoei en Ludo Winkelman. Opname die de concertzender maakte op het festival November Music 2008, waarvan u de volgende maand meer kunt horen. En daaronder dan muziek door Guy Livingston, elektronische muziek van Anne Parlevliet en Olivier Nijs en een deel van de performance van Eileen Campbell. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. De vijfde van een reeks programma's gewijd aan het festival November Music 2006. De Concertzender nam tijdens dat festival in totaal 14 concerten op. En het grootste gedeelte hiervan is al uitgezonden of gaan we de komende maanden uitzenden. Op elke vierde maandag van de maand. Op zondag 19 november vond er in de Toonzaal in 's-Hertogenbosch een dubbel concert plaats. November Music brengt een hommage aan de Hongaarse componist György Ligeti. Aan de hand van zijn inmiddels als klassiek te beschouwen etudes voor piano. De Belgische pianovirtuoos Jan Michiels, gamelan ensemble Gending en November Music stelden een eigenzinnig en ruimhartig programma samen, precies zoals Ligeti in het leven stond. Een hommage in twee middagsessies in de mooie akoestiek van de Toonzaal. Op de veel bejubelde cd Ligeti Gamelan combineert Jan Michiels de etudes van Ligeti al met authentieke Indonesische gamelanmuziek. In dit concert klinken naast de piano louter hedendaagse gamelanklanken. Het eerste blok begint met Antara Benua Dan Benua van Roderick de Man, door het ensemble Gending onder leiding van Jurjen Slichter. Dan pianowerken van Ligeti, Messiaen en Debussy. Ten slotte weer een eigentijds gamelanwerk, namelijk Nina Bobok Bagi Pentagin van Jonas Biskert.

0: twee soorten dood.
1: Zelfde kasi, nu al kasi.
0: En liefde. Twee soorten trouw.
1: Andere menua, dan
0: met tussen twee werelddelen.
1: Dat doen we nu.
0: Samen van de oceaan.
1: Cinta.

Yeah.

Dat was Nina Bobok Bagi Pentagin van Jonas Biskert, uitgevoerd door het ensemble Gending onder leiding van Jurriën Slichter. En daarvoor pianowerken van Ligeti, Debussy en Messiaen, gespeeld door Jan Michiels. Dit was het eerste deel van een dubbelconcert dat werd gegeven in het kader van het Festival November Music, editie 2006. Ook het tweede deel betreft een aantal pianowerken door Jan Michiels, ingeklemd tussen twee hedendaagse gamelanwerken. We gaan nu verder met Bata van Dodi Satya Eka Gustiman en daarna weer Ligeti, Debussy en Messiaen. Het concert besluit met Celana van Klaus Kuiper door Ensemble Gending.

U hoorde Selana van Klaus Kuiper, uitgevoerd door het ensemble Gending onder leiding van Jurjen Slichter. Dit was het dubbelconcert dat in het kader van het festival November Music op 19 november 2006 klonk in de toonzaal in 's-Hertogenbosch. De opname werd gemaakt door Martijn Ekels en Kees van de Wiel. Op zondagmiddag vond er in de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch een heel ander evenement plaats. De jonge Nederlandse componist Paul Ohme baseert zich in het muziektheaterwerk met de lange titel These Fragments I Have Shored Against My Ruins op tekstgedeeltes uit twee toneelstukken van de Britse toneelschrijfster Sarah Kane. Het werk bestaat uit 48 korte tekstmuziekfragmenten, waarbij het werk moet worden opgevat als een open ruimtelijke ervaring. De muziek wordt uitgevoerd door het Vocaal Laboratorium. Wiek Heijmans gitaar, Jos Zwanenburg fluit en Paul Ohmen elektronica. Luister de komende drie kwartier naar These Fragments I Have Shored Against My Ruins.